Die onze boog verwijlen. Door die winterknus zo druk. Daar is die een pilaar wat strikt door die einde. Het oog wat niks vermoedt. Ik skeer mijzelf voor jou. Je skeer jezelf voor mij. Te verdeeld om te verzoen, maar ik ga nergens zonder jou. Onthou aan met lach, in die middel van die nacht. Snik vee en sy, de laatste oomblik uit die kruid.